Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomst.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Morkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren. District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Morkensplein en in het De Boulaardpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Buurtbewoners uit de omgeving van de Manenbruggestraat in Borsbeek kunnen op 29 juni mee nadenken over de toekomst van een braakliggend perceel tussen de huisnummers 342 en 345. De provincie Antwerpen wil er samen met de buurt een groene ontmoetingsplek van maken. Ideeën zoals een moestuin, speelruimte of ontmoetingsplaats zijn welkom. Tijdens een buurtbabbel kunnen bewoners hun voorstellen delen via gesprekken en creatieve workshops. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met regionaal landschap Rivierenland en VZW Fortengordels. Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook online suggesties bezorgen. Radio Express.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Na de warmste nacht ooit in België is het vandaag de heetste dag van de week. Veel zon en tot 38 graden. Ook morgen klimt het kwik nog richting 37 graden. In de namiddag is er telkens kans op een warmte-onweer. Dat geldt ook voor zondag. En dan koelt het af tot zo'n 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breaking club die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving. Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Morkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door 3 lokale ijsmakers. IJssalon Pinguin, T'Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, saffraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij 1 van de 3 deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Moorkesplein en in het De Boelaarpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breakingclub die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de Breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door drie lokale ijsmakers. IJssalon Penguin, T Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, safraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij één van de drie deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Na de warmste nacht ooit in België is het vandaag de heetste dag van de week. Veel zon en tot 38 graden. Ook morgen klimt het kwik nog richting 37 graden. In de namiddag is er telkens kans op een warmte-onweer. Dat geldt ook voor zondag. En dan koelt het af tot zo'n 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Buurtbewoners uit de omgeving van de Manenbruggestraat in Borsbeek kunnen op 29 juni mee nadenken over de toekomst van een braakliggend perceel tussen de huisnummers 342 en 345. De provincie Antwerpen wil er samen met de buurt een groene ontmoetingsplek van maken. Ideeën zoals een moestuin, speelruimte of ontmoetingsplaats zijn welkom. Tijdens een buurtbabbel kunnen bewoners hun voorstellen delen via gesprekken en creatieve workshops. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met regionaal landschap Rivierenland en VZW Fortengordels. Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook online suggesties bezorgen. District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Moorkesplein en in het De Boelaarpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Moorkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: De zomer komt eraan en dan zitten we uiteraard graag op een terras. Met lekker eten, met iets lekkers te drinken en nog een mooi zicht. Plage Café op Linkeroever is daar dan de ideale plek. Ik zit bij Randal, provoost. Randal, ja, het is een prachtig zicht hier, hè?
2: Inderdaad, en toegankelijk voor iedereen. Lekkere mosseltjes, tapas, en goed eten en goede bediening.
1: Op Linkeroever mosselen, hè? Is dat een van de specialiteiten?
2: Ja, daar zijn we al heel lang bekend voor de goede mosseltjes.
1: En op welke manieren breng je die dan?
2: Natuur, witte wijn, look, curry, de Thaise, lichtjes pikant, ook heel lekker.
1: En zijn er dan ook andere visgerechten? Want als ik dat water zie, dan denk ik aan vis.
2: Ja, zeker wel. Bouillabaisse, sliptongetjes, een zalmpje. En we hebben ook nog een suggestiekaart, maar af en toe een speciaal visje op. Ja. Zeker een aanrader.
1: Is het enkel vis en mosselen dat we hier kunnen eten? Of kan ik hier ook terecht voor een klassieke stek, een stek tartaar?
2: We hebben eigenlijk een heel uitgebreide kaart, van een croque-monsieurke tot een côte à l'os, een kreeftje, oesterkjes. Je kunt hier eigenlijk alles komen eten. Iedereen is hier ook zeker welkom.
1: Het bestaat ondertussen ook al wel wat jaren, hè, Plage Café?
2: Ja, we zijn er nu sinds 2002.
1: 24 jaar al, ja. Volgend jaar dan toch een groot feest.
2: Ja, sowieso. 25, dat moet gevierd worden.
1: Over de dranken moeten we het ook nog eens hebben. Ik stel voor dat we eerst een stukje muziek draaien en dat we dan voortpraten.

0: Ik ben nog steeds bij Randal op Linkeroever in het Plaagecafé. Ik heb er dorst van gekregen en ik zie dat jullie hier heel wat bieren op de tap hebben.
1: Ja, dat klopt. We hebben 9 verschillende vetbiertjes. Allemaal Antwerpse of toch al sinds Belgische bieren.
0: Zoals?
1: Bolleke, een Schoefke, een Maas, Kristal, Hapkin, Grimbergen Blond, een donkere Grimbergen, een Effelingen 0% en een Effelingen Triple. Allemaal van het vet. En dan hebben we ook nog een hele selectie van flesbieren natuurlijk.
0: Alcoholvrije bieren zijn ook in opmars. Hebben jullie ook een degelijk aanbod?
1: Ja, zeker wel. In het algemeen alcoholvrije producten zoals Schoef 0.0, Effelingen 0.0 van het vet, Kristalke 0. Dan hebben we nog Desperados. Ook nog een hele variatie aan mocktails. En wijn zonder alcohol is ook iets dat tegenwoordig al populair blijkt te zijn.
0: En wijn met alcohol. Ik kan aannemen dat jullie ook toch wel een mijnkaart hebben.
1: Ja, ja, sowieso. We hebben ook sinds vorig jaar onze nieuwe verantwoordelijke in dienst. Die is ook sommelier van opleiding. En die heeft onze mijnkaart volledig gepimpt naar uitzonderlijk lekkere wijntjes met fantastische prijzen natuurlijk.
0: En ook veel per glas?
1: Ja, toch wel een goede selectie van rode en witte wijntjes per glas.
0: Organiseren jullie hier ook activiteiten?
1: Zelf doen we geen activiteiten, maar we hebben wel bedrijfsevenementen. Of pensioensfeesten, of communiefeesten, barbecues. Dat hebben wij sowieso wel.
0: Mensen die eens willen komen proeven, waar vinden die de informatie? Ik kan aannemen dat er een website is.
1: Ja, zeker wel. Dat is gewoon www.plage.be.
0: En het restaurant is ook op de plage natuurlijk, de Wandeldijk zeker? Hè?
1: Ja, nummer ook 1. Grote parking voor de deur. En altijd plaats.
0: Het is een beetje zoals frituur nummer 1.
1: Ja,
0: Plaagecafé nummer 1.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Na de warmste nacht ooit in België is het vandaag de heetste dag van de week. Veel zon en tot 38 graden. Ook morgen klimt het kwik nog richting 37 graden. In de namiddag is er telkens kans op een warmte onweer. Dat geldt ook voor zondag. En dan koelt het af tot zo'n 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Morkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren. Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breaking club die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door 3 lokale ijsmakers. IJssalon Penguin, T Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, saffraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij 1 van de 3 deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het Echte Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Marige Buur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijnige buur Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

Al ook eens allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij rokte niet meer kwaad. Mijn achterdeur is niet op slot, omdat ik hem openlaat voor

als je ooit een hart van spaat. Als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, maar rok je niet meer kwaad. Als je ooit nog eens terugkomt,

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Na de warmste nacht ooit in België is het vandaag de heetste dag van de week. Veel zon en tot 38 graden. Ook morgen klimt het kwik nog richting 37 graden. In de namiddag is er telkens kans op een warmte-onweer. Dat geldt ook voor zondag. En dan koelt het af tot zo'n 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Moorkesplein en in het Boulaardpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breakingclub die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de Breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door drie lokale ijsmakers. IJssalon Penguin, T Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, saffraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij één van de drie deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit Justified and Ancient van KLF en Tammy Wynette maakte deel uit van een groter verhaal binnen de KLF's mythologie van het fictieve land Mumu. De tekst bevatte zinnen als They're justified and they're ancient and they drive an ice cream van. Wat aansloot bij de surrealistische en ironische stijl van de KLF. Het was tamelijk ongebruikelijk en ook opmerkelijk dat een country-icoon als Miss Tammy Wynette samenwerkte met een avant-garde elektronische band. Haar bijdrage voegde een uniek onverwacht element toe aan de track en opende het nummer voor een breder publiek. Tammy was aanvankelijk sceptisch over de samenwerking, maar raakte overtuigd door de humor en het creatieve potentieel van de groep. Justified and Ancient werd bijgevolg een internationale hit. Het haalde de 11e positie in de Billboard Hot 100, de nummer 2 in de Britse charts en ook in Nederland en België werd het een dikke hit.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Zomerradio.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We blijven in de 60s en kort bij huis deze keer. Men noemt het ook wel eens nederpop of nederbeat, de hitgevoelige deuntjes die van onze noorderburen kwamen, maar Shocking Blue raakte bekend tot ver over de grenzen heen. We hebben het vandaag over Mighty Joe. Het nummer werd geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen, de man die de meeste van de hits voor Shocking Blue bedacht. Venus mag dan wel een grootste hit zijn, maar Mighty Joe stond in Nederland ook op nummer 1 in de hitparade. Het liedje kwam in 1969 op single uit, maar stond niet op een album. Dat kwam omdat Shocking Blue het succes van Venus nog aan het verteren was en dat nummer kreeg, op het moment dat Mighty Joe uitkwam, plots ook veel bijval in de USA. Toen Shocking Blue in Japan optrad, vergat zangeres Mariska Veres haar tekst tijdens dit nummer. Ze mompelde zich er doorheen tot de band gezamenlijk weer het refrein inzette. Het werd haar zeker niet kwalijk genomen, maar het staat zo wel op het album Live in Japan uit 1971. Origineel was Fred de Wilde de zanger van Shocking Blue, maar omdat hij zijn militaire dienstplicht nog moest vervullen, zochten ze een nieuwe zanger of zangeres. Mariska Veres, die toen optrad met Danny and His Favorites, werd gevraagd om de plaats van Fred in te nemen. En met succes. Het eerste nummer dat ze zong was Send Me a Postcard, maar uiteindelijk werden Venus, Never Marry a Railroad Man en Mighty Joe de drie dikste hits voor Shocking Blue. Luister ook eens naar The Price of Love van de Everly Brothers en misschien ontdek je dan wel dat het gitaarloopje heel wat gelijkenissen vertoont. We luisteren nu naar Mighty Joe.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 26 juni 2013. Volkscafés gaan kapot aan het rookverbod. Dat kopte een krant op 26 juni 2013. Het rookverbod in cafés was toen 2 jaar oud en volgens de caféuitbaters hadden vooral volkscafés enorm te lijden onder dat verbod. Volgens een studie van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen waren er sinds de invoering van het verbod in België 34% meer stopzettingen en 22% minder starters. Bovendien bleek Antwerpen harder getroffen dan andere steden. Daarom werden er ondersteunende maatregelen gevraagd, die u misschien bekend in de oren klinken. Een algemene loonkostenverlaging en een verlaging van de BTW op drank en eten naar 6%. Ondertussen is er ook op de stoep in plaats van in het café overal ingeburgerd. En er zijn nog steeds volkscafés. Ze gingen dus niet kapot aan het rookverbod en hun klanten zeker niet. Vrijdag 26 juni 2009. Op 26 juni 2009 konden we alles lezen over een nieuwe woonwijk die ging gebouwd worden op Linkeroever. Het plan was om aan het Galgeweel zo'n 1550 nieuwe woningen te gaan bouwen. Dat gingen 450 eensgezinswoningen zijn en 1100 appartementen, gebouwd in verschillende prijsklassen. Regatta, want dat is het project waarover we het hebben, was toen een van de grootste woningbouwprojecten in Vlaanderen. En de ontwikkeling ervan ging 7 tot 10 jaar duren. €216.900. Zoveel kostte toen de goedkoopste eensgezinswoning op Regatta. De prijs hing af van de oppervlakte en de locatie. Hoe dichter bij het Galgeweel, hoe duurder het werd. Vandaag is Regatta een feit. En als die brug er ooit komt, dan kan je er zelfs met de fiets naartoe vanuit het stad.
2: Dit is de

Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond nog helder, hoewel het zou kunnen onweren. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af tot een graad of 24. Morgen is het nog erg warm bij zo'n 37 graden. En ook dan is een warmteonweer niet uitgesloten. Zondag zijn er, behalve onweer, vooral perioden van regenopkomst. Het wordt dan nog 30 graden maximum. Volgende week is het zonnig en krijgen we zachte zomertemperaturen van rond de 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Morkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren. District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Morkensplein en in het Boulaardpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door 3 lokale ijsmakers. IJssalon Pinguin, T'Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, saffraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij 1 van de 3 deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap en ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Ouwera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: De zomer komt eraan en dan zitten we uiteraard graag op een terras. Met lekker eten, met iets lekkers drinken en nog een mooi zicht. Plage Café op Linkeroever is daar dan de ideale plek. Ik zit bij Randal Provoost. Randal, ja, het is een prachtig zicht hier, hè?
2: Inderdaad, en toegankelijk voor iedereen. Lekkere mosseltjes, tapas, een goed eten en goede bediening.
1: Op Linkeroever mosselen, hè, is dat een van de specialiteiten?
2: Ja, daar zijn we al heel lang bekend voor de goede mosseltjes.
1: En op welke manier breng je die dan?
2: Natuur, witte wijn, look, curry, de Thaise, litjes pikant, ook heel lekker.
1: En zijn er dan ook andere visgerechten? Want als ik dat water zie, dan denk ik aan vis.
2: Ja, zeker wel. Bouillabaisse, sliptongetjes, een zalmje. En we hebben ook nog een suggestiekaart, maar af en toe is een speciaal visje op. Ja. Zeker een aanrader.
1: Is het enkel vis en mosselen dat we hier kunnen eten? Of kan ik hier ook terecht voor een klassieke stek, een stek tartaar?
2: We hebben eigenlijk een heel uitgebreide kaart, van een croque monsieur tot... een kota los, een kreeftje, oesterkjes. Je kunt hier eigenlijk alles komen eten. Iedereen is hier ook zeker welkom.
1: Het bestaat ondertussen ook al wel wat jaren, hè, Plage Café?
2: Ja, we zijn er nu sinds 2002.
1: 24 jaar al, ja. Volgend jaar dan toch een groot feest.
2: Ja, sowieso. 25, dan moet gevierd worden.
1: Over de dranken moeten we het ook nog eens hebben. Ik stel voor dat we eerst een stukje muziek draaien en dat we dan voortpraten.

0: Ik ben nog steeds bij Randal op Linkeroever in het Plaagecafé. Ik heb er dorst van gekregen en ik zie dat jullie hier heel wat bieren op de tap hebben.
1: Ja, dat klopt. We hebben 9 verschillende vetbiertjes. Allemaal Antwerpse of toch al sinds Belgische bieren.
0: Zoals?
1: Bolleke, een Schoefke, een Maas, Kristal, Hapkin, Grimbergen Blond, een donkere Grimbergen, een Effelingen 0% en een Effelingen Triple. Allemaal van het vet. En dan hebben we ook nog een hele selectie van flesbieren natuurlijk.
0: Alcoholvrije bieren zijn ook in opmars. Hebben jullie ook een degelijk aanbod?
1: Ja, zeker wel. In het algemeen alcoholvrije producten zoals Schoef 0.0, Effelingen 0.0 van het vet, Kristalke 0. Dan hebben we nog Desperados. Ook nog een hele variatie aan mocktails. En wijn zonder alcohol is ook iets dat tegenwoordig al populair blijkt te zijn.
0: En wijn met alcohol. Ik kan aannemen dat jullie ook toch wel een mijnkaart hebben.
1: Ja, ja, sowieso. We hebben ook sinds vorig jaar onze nieuwe verantwoordelijke in dienst. Die is ook sommelier van opleiding. En die heeft onze wijnkaart volledig gepimpt naar uitzonderlijk lekkere wijntjes met fantastische prijzen natuurlijk.
0: En ook veel per glas?
1: Ja, toch wel een goede selectie van rode en witte wijntjes per glas.
0: Organiseren jullie hier ook activiteiten?
1: Zelf doen we geen activiteiten, maar we hebben wel bedrijfsevenementen. Of pensioensfeesten, of communiefeesten, barbecues. Dat hebben wij sowieso wel.
0: Mensen die eens willen komen proeven, waar vinden die de informatie? Ik kan aannemen dat er een website is.
1: Ja, zeker wel. Dat is gewoon www.plage.be.
0: En het restaurant is ook op de plage natuurlijk, de Wandeldijk zeker? Hè?
1: Ja, nummer ook 1. Een grote parking voor de deur. En altijd plaats.
0: Het is een beetje zoals frituur nummer 1.
1: Ja,
0: Plaagecafé nummer 1.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond nog helder, hoewel het zou kunnen onweren. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af tot een graad of 24. Morgen is het nog erg warm bij zo'n 37 graden. En ook dan is een warmteonweer niet uitgesloten. Zondag zijn er, behalve onweer, vooral perioden van regenopkomst. Het wordt dan nog 30 graden maximum. Volgende week is het zonnig en krijgen we zachte zomertemperaturen van rond de 26 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breaking club die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving. District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Moorkesplein en in het Boulaardpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Buurtbewoners uit de omgeving van de Manenbruggestraat in Borsbeek kunnen op 29 juni mee nadenken over de toekomst van een braakliggend perceel tussen de huisnummers 342 en 345. De provincie Antwerpen wil er samen met de buurt een groene ontmoetingsplek van maken. Ideeën zoals een moestuin, speelruimte of ontmoetingsplaats zijn welkom. Tijdens een buurtbabbel kunnen bewoners hun voorstellen delen via gesprekken en creatieve workshops. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met

0: Bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.
1: Dit is Express Radio. A dog.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond nog helder, hoewel het zou kunnen onweren. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af tot een graad of 24. Morgen is het nog erg warm bij zo'n 37 graden. En ook dan is een warmteonweer niet uitgesloten. Zondag zijn er, behalve onweer, vooral perioden van regenopkomst. Het wordt dan nog 30 graden maximum. Volgende week is het zonnig en krijgen we zachte zomertemperaturen van rond de 26 graden.

Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI.

101.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL Rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

allemaal. Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder. In het jaar 1870 maakte een zekere dokter E. von Wolf een foutje toen hij een tabel met voedingswaarden opstelde. Bij het item spinazie werd er namelijk een komma verkeerd geplaatst, wat de indruk wekte dat spinazie 10 keer zoveel ijzer bevatte als andere groenten. De tekenaar van Popeye liet hem dan ook spinazie eten om zijn held superkrachten te geven. De kids volgden Popeye's voorbeeld en al snel werd er in Amerika 33% meer spinazie gegeten. In 1937, pas 67 jaar na datum, werd de fout opgemerkt.

Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt

0: volgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: oprecht.
1: Vanavond nog helder, hoewel het zou kunnen onweren. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af tot een graad of 24. Morgen is het nog erg warm bij zo'n 37 graden. En ook dan is een warmte-onweer niet uitgesloten. Zondag zijn er, behalve onweer, vooral perioden van regenopkomst. Het wordt dan nog 30 graden maximum. Volgende week is het zonnig en krijgen we zachte zomertemperaturen van rond de 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Borgerhout stuurt deze zomer opnieuw de speltrappers de wijk in. In juli en augustus kunnen kinderen elke namiddag gratis deelnemen aan spelactiviteiten op verschillende pleinen. De speltrappers trekken met hun bakfiets langs vaste locaties in het district. Bij extreme hitte verhuizen de activiteiten naar de speelfonteinen op het Moorkesplein en in het De Boelaarpark. De zomer wordt afgesloten met een gratis feest op 26 augustus in Spoor Oost. Buurtbewoners uit de omgeving van de Manenbruggestraat in Borsbeek kunnen op 29 juni mee nadenken over de toekomst van een braakliggend perceel tussen de huisnummers 342 en 345. De provincie Antwerpen wil er samen met de buurt een groene ontmoetingsplek van maken. Ideeën zoals een moestuin, speelruimte of ontmoetingsplaats zijn welkom. Tijdens een buurtbabbel kunnen bewoners hun voorstellen delen via gesprekken en creatieve workshops. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met regionaal landschap Rivierenland en VZW Fortengordels. Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook online suggesties bezorgen. Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Moorkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De meeste mensen bijten een appel zorgvuldig rond en laten het klokhuis achterwege. Eigenlijk is dat jammer, want net dat stevige deel heeft verrassend veel voordelen. Het zit immers boordevol vezels die je darmen blij maken en je langer een vol gevoel geven. Ook pectine, dat is een oplosbare vezel die bekend staat om zijn gunstige effect op de stoelgang en cholesterol, vind je niet alleen in het vruchtvlees, maar ook in de kern van de appel. De pitten en het steeltje kan je beter niet eten. Waarom dragen we zwarte kleren op een begrafenis? Wel, al heel lang is zwart immers de kleur van verdriet. Maar het gebruik van zwarte kleren bij een begrafenis is om een andere reden ontstaan. Namelijk uit angst voor de overledene. Onze voorouders geloofden namelijk dat de ziel van een dode niet meteen uit het lichaam wegging. En dat die ziel, die zich eenzaam moest voelen in dat dode lichaam, levende mensen wilde grijpen. Omdat niemand gegrepen wilde worden, kleedde men zich bij gevolg zo onopvallend mogelijk in het zwart.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: De zomer komt eraan en dan zitten we uiteraard graag op een terras. Met lekker eten, met iets lekkers drinken en nog een mooi zicht. Plage Café op Linkeroever is daar dan de ideale plek. Ik zit bij Randal, provoost. Randal, ja, het is een prachtig zicht hier, hè?
2: Inderdaad, en toegankelijk voor iedereen. Lekkere mosseltjes, tapas, een goed eten en goede bediening.
1: Op Linkeroever mosselen, hè, is dat een van de specialiteiten?
2: Ja, daar zijn we al heel lang bekend voor de goede mosseltjes.
1: En op welke manieren breng je die dan?
2: Natuur, witte wijn, look, curry, de Thaise, lietjes pikant, ook heel lekker.
1: En zijn er dan ook andere visgerechten? Want als ik dat water zie, dan denk ik aan vis.
2: Ja, zeker wel. Bouillabais, sliptongetjes, een zalmje. En we hebben nog een suggestiekaart, af en toe een speciaal visje op. Ja. Zeker een aanrader.
1: Is het enkel vis en mosselen dat we hier kunnen eten? Of kan ik hier ook terecht voor een klassieke stek, een stek tartaar?
2: We hebben eigenlijk een heel uitgebreide kaart, van een croque monsieur tot... Een cota los, een kreeftje, oesterkjes. Je kunt hier eigenlijk alles komen eten. Iedereen is hier ook zeker welkom.
1: Het bestaat ondertussen ook al wel wat jaren, hè, Plage Café?
2: Ja, we zijn er nu sinds 2002.
1: 24 jaar al, ja. Volgend jaar dan toch een groot feest.
2: Ja, sowieso. 25, dan moet gevierd worden.
1: Over de dranken moeten we het ook nog eens hebben. Ik stel voor dat we eerst een stukje muziek draaien en dat we dan voortpraten.

0: Ik ben nog steeds bij Randal op Linkeroever in het Plaascafé. Ik heb er dorst van gekregen en ik zie dat jullie hier heel wat bieren op de tap hebben.
1: Ja, dat klopt. We hebben 9 verschillende vetbiertjes. Allemaal Antwerpse of toch al sinds Belgische bieren.
0: Zoals?
1: Bolleke, een Schoefke, een Maas, Kristal, Hapkin, Grimbergen Blond, een donkere Grimbergen, een Effelingen 0% en een Effelingen Triple. Allemaal van het vet. En dan hebben we ook nog een hele selectie van flesbieren natuurlijk.
0: Alcoholvrije bieren zijn ook in opmars. Hebben jullie ook een degelijk aanbod?
1: Ja, zeker wel. In het algemeen alcoholvrije producten zoals Schoef 0.0, Effelingen 0.0 van het vet, Kristalke 0. En dan hebben we nog Desperados. Ook nog een hele variatie aan mocktails. En wijn zonder alcohol is ook iets dat tegenwoordig al populair blijkt te zijn.
0: En wijn met alcohol, ik kan aannemen dat jullie ook toch wel een mijnkaart hebben.
1: Ja, ja, sowieso. We hebben ook sinds vorig jaar onze nieuwe verantwoordelijke in dienst. Die is ook sommelier van opleiding en die heeft onze wijnkaart volledig gepimpt naar uitzonderlijk lekkere wijntjes met fantastische prijzen natuurlijk.
0: En ook veel per glas?
1: Ja, toch wel een goede selectie van rode en witte wijntjes per glas.
0: Organiseren jullie hier ook activiteiten?
1: Zelf doen we geen activiteiten, maar we hebben wel bedrijfsevenementen. Of pensioensfeesten, of communiefeesten, barbecues. Dat hebben wij sowieso wel.
0: Mensen die eens willen komen proeven, waar vinden die de informatie? Ik kan aannemen dat er een website is.
1: Ja, zeker wel. Dat is gewoon www.plage.be.
0: En het restaurant is ook op de plage natuurlijk, de Wandeldijk zeker? Hè?
1: Ja, nummer ook 1. Grote parking voor de deur. En altijd plaats.
0: Het is een beetje zoals frituur nummer 1.
1: Ja,
0: Plaascafé nummer 1.

Vanavond nog helder, hoewel het zou kunnen onweren. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af tot een graad of 24. Morgen is het nog erg warm bij zo'n 37 graden. En ook dan is een warmteonweer niet uitgesloten. Zondag zijn er, behalve onweer, vooral perioden van regenopkomst. Het wordt dan nog 30 graden maximum. Volgende week is het zonnig en krijgen we zachte zomertemperaturen van rond de 26 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Ecohuis aan de Turnhoutse baan sluit van 30 juni tot en met 31 augustus voor een grondige renovatie. Het gebouw wordt volledig fossielvrij gemaakt met nieuwe warmtepompen, innovatieve zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken en hoogrendementsbeglazing in de voorgevel. Tijdens de werken verhuist de onthaalbalie en adviesverlening van het loket Wonen en Energie tijdelijk naar het districtshuis van Borgerhout aan het Morkensplein. Met de ingrepen wil de stad van het Ecohuis opnieuw een voorbeeld maken van duurzaam en energiezuinig bouwen. Op 1 september opent het vernieuwde gebouw de deuren. District Deurne lanceert deze zomer het Deurns ijsje. Dat is een nieuwe smaak die ontwikkeld werd door drie lokale ijsmakers. IJssalon Pinguin, T'Paleis en Velo Gelato. Ze werken met dezelfde ingrediënten, witte chocolade, saffraan en bosbessen. Toch heeft elk ijsje een eigen toets door de verschillende ambachtelijke bereidingswijzen. De nieuwe smaak werd woensdag voorgesteld in basisschool Dromenvanger, waar leerlingen als eerste mochten proeven. In juli en augustus organiseert het district ook een wedstrijd via sociale media. Daarbij maken deelnemers kans op cadeaubonnen voor een gratis proeverij bij een van de drie deelnemende ijssalons. Met het initiatief wil Deurne lokale handelaars extra in de kijker zetten en de lokale economie versterken. Sporting A trekt in het seizoen 2026-27 1 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Antwerpse topsport. De dossiers werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Daarbij werd niet alleen gekeken naar sportieve prestaties, maar ook naar maatschappelijke impact, organisatie, uitstraling en de bijdrage aan Antwerpen als sportstad. Een van de geselecteerde clubs is Battle Droids, een Antwerpse breaking club die topsport combineert met jeugdwerking en talentontwikkeling. Via het project Scratch op het Kiel bereiken de breakers jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Met de steun wil de stad niet alleen sportieve prestaties belonen, maar ook initiatieven die jongeren inspireren en een positieve rol spelen in de samenleving.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 26 juni 2009. Op 26 juni 2009 konden we alles lezen over een nieuwe woonwijk die ging gebouwd worden op Linkeroever. Het plan was om aan het Galgeweel zo'n 1550 nieuwe woningen te gaan bouwen. Dat gingen 450 eensgezinswoningen zijn en 1100 appartementen, gebouwd in verschillende prijsklassen. Regatta, want dat is het project waarover we het hebben, was toen een van de grootste woningbouwprojecten in Vlaanderen. En de ontwikkeling ervan ging 7 tot 10 jaar duren. €216.900. Zoveel kostte toen de goedkoopste eensgezinswoning op Regatta. De prijs ging af van de oppervlakte en de locatie. Hoe dichter bij het Galgeweel, hoe duurder het werd. Vandaag is Regatta een feit. En als die brug er ooit komt, dan kan je er zelfs met de fiets naartoe vanuit het stad. Woensdag 26 juni 2013. Volkscafés gaan kapot aan het rookverbod. Dat kopte een krant op 26 juni 2013. Het rookverbod in cafés was toen 2 jaar oud en volgens de caféuitbaters hadden vooral volkscafés enorm te lijden onder dat verbod. Volgens een studie van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen waren er sinds de invoering van het verbod in België 34% meer stopzettingen en 22% minder starters. Bovendien bleek Antwerpen harder getroffen dan andere steden. Daarom werden er ondersteunende maatregelen gevraagd, die u misschien bekend in de oren klinken. Een algemene loonkostenverlaging en een verlaging van de BTW op drank en eten naar 6%. Ondertussen is roken op de stoep in plaats van in het café overal ingeburgerd. En er zijn nog steeds volkscafés. Ze gingen dus niet kapot aan het rookverbod en hun klanten zeker niet.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: The Invisible Touch van Genesis uit 1986 had alles in zich om een dikke knaller te worden. Met Phil Collins in absolute topvorm en een refreintje dat zich als vanzelf in je brein nestelt. Maar toch bleef de single in de tipparade hangen, om daarna stiltjes door de achterdeur te verdwijnen. De mannen van Genesis schreven het nummer zelf en het werd ook de titelsong van hun album. Internationaal stond de wind totaal anders. In de States werd Invisible Touch de allereerste en ook enige nummer 1 hit van Genesis. Goed voor 3 weken bovenaan de Airplay-lijst en een reeks van 5 opeenvolgende top 5 hits van het album. Volgens Phil Collins zelf is dit een van zijn favoriete Genesis-nummers. En eerlijk is eerlijk, deze had bij ons ook horen te scoren. Een onzichtbare flop dus, maar een hoorbare klassieker.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Faustão, joga a mão pra cima. Rádio
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloos.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforte-Lei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam